0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer muziek. Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Hoevenkamp met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. 172 kilometer file in het land. Staan er 2 in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer. Je doet er 6 minuten langer over. En de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 8 kilometer vertraging. En daar sta je 5 minuten langer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: de ochtendshow hier op Centraal Plus. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark. Terwijl het nog lekker zonnig is in onze regio.
0: Ik vind het maar koud.
1: Het is wel heel koud, inderdaad.
0: Het is in vergelijking met gisteren en eergisteren is het wel een stuk frisser geworden.
1: Het afgelopen weekend ben ik lichtelijk... verbrand is een groot woord, maar ik heb wel een beetje...
0: Je hebt in ieder geval een beetje kleur.
1: Ik had een beetje kleur gekregen en het was lekker warm. En dat is deze week een beetje voorbij.
0: Ja, zeker. Het wordt niet best. Het gaan ze in Zoeterwoude ook merken. Want daar gaat zwembad Haasbroek open woensdag. En begint om 1:00 of 2:00. En dan wordt ook gratis ijs uitgedeeld.
1: Ja, het is leuk verzonnen.
0: Ja, maar het weer heb je niet mee.
1: Het is aan de frisse kant en misschien zelfs nog een klein beetje regenachtig. Maar ja, je kan er natuurlijk nooit echt een pijl op trekken. En we kunnen wel bedenken dat we mazzel hebben gehad... afgelopen weekend en afgelopen weken met het zonnige weer.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer waar. En ik denk als dat zwembad open gaat en de ijsschotsen drijven op het zwembad, dan...
1: Dat is ook wel leuk, toch?
0: Nou ja, echt. Dus hou er even rekening mee dat de Hemelvaartsweek fris en wisselvallig gaat verlopen. En Rabin, neem donderdag lekker vrij.
1: Ja?
0: Ja, dan is het Hemelvaartsdag.
1: Oh, dan ja, nee, is goed.
0: Zit jij in die feestdagen of is dat altijd zo van dat je aan het begin van de week denkt... Oh ja, het is nog een feestdag deze week.
1: Nee, ik ben niet religieus opgevoed van een kant. Dus we hebben nooit zoveel tradities gehad rondom christelijke feestdagen. Dus het is inderdaad in meer van als je in het begin van de week even kijkt van oh ja.
0: Jij wist dit weekend nog niet, donderdag is Hemelvaartsdag.
1: Nee.
0: Oké, ja, ik snap het. Ja.
1: Nee, was bezig met moederdag.
0: Ik zie het altijd als ik op het toilet zit.
1: Oh ja, dan zie je de kalender.
0: Ik wil wat anders zeggen. Dan zie ik inderdaad de kalender. Ja. Dus op het moment dat ik je feliciteer met je verjaardag...
1: Is Mark waarschijnlijk aan het poepen.
0: Ja, dat klopt. Dan denk ik, oh ja, moet even appjes sturen. Dus daar kan je gewoon... Dan kan je de klok op gelijk zetten. En de 8 Nederlandse passagiers die tot gisteren vastzaten op cruiseschip De Hondius... zijn gisteravond aangekomen op Eindhoven Airport. Het toestel dat was geregeld door de Nederlandse overheid... vertrok gistermiddag vanaf Tenerife en landde even voor 8:30 op de vliegbasis in Eindhoven.
1: Ja, die hebben voordat ze dus als goed is van boord mochten... een tijd toch lichtelijk in quarantaine gezeten op het schip... veel op hun eigen kamertje moeten zijn... En zoveel zo min mogelijk contact om dus de verspreiding van dat hantavirus een beetje te dempen. Dus ja. Ik ben blij voor ze dat ze weer daar vanaf mogen en weer terug zijn in hun eigen plekjes.
0: 6 weken in zelfquarantaine. Doet me een klein beetje denken aan de coronatijd. Dat je ook, maar dat was niet 6 weken, dat was volgens mij 2 weken of zo, toch?
1: Volgens mij moet, ja.
0: Nou, maar dan moest je ook een wattenstaafje in je neus duwen. Dat hoeven zij volgens mij niet.
1: Nee, we zouden een keertje moeten kijken. Misschien als een keer iemand naar voren komt met van... hé, ik was een van die mensen.
0: Ja.
1: Dan ben ik heel erg benieuwd
0: naar hoe
1: hun ervaring was. Ja.
0: Wel even mondkapje op.
1: Dat was een mooi verhaal, denk ik. Hoor.
0: Zeker. En natuurlijk het nieuws wat Leiden gisteren in de greep hield... en ook vandaag zal dat zo zijn. Een 15-jarig meisje is gisteren overleden tijdens de halve marathon. Het gaat om de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest. Het meisje deed mee aan de halve marathon... toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Ze werd te plekken behandeld, maar kon niet meer gered worden. Ja, dat was echt een asgrauwe dag in Leiden gisteren.
1: Ja, het was natuurlijk een heerlijke mooie zonnige dag. Het evenement in de hele stad en omgeving was losgebarsten. De sfeer was goed.
0: Het was gewoon,
1: gebeurt er zoiets akeligs. En er zijn ook op de plek, dus bij de Lage Rijndijk en de Herensingel... zijn er ook door meerdere mensen bloemen neergelegd en branden er kaarsjes.
0: Oké, nou dat is in ieder geval mooi dat er een monumentje is al ingericht.
1: Ja, en als jij je steun wil betuigen, dan kun je dus naar de Lage Rijndijk / Herensingel. Dan kun je er zelf ook wat neerleggen.
0: Het viel mij gisteren op, maar dat is dan een beetje een soort surrealistisch beeld. Dat dus de hulpverlening bezig is. Wel goed dat ze gelijk alles hebben afgeschermd. Hmm. Maar die marathon die loopt natuurlijk door. Dus er moesten ook gewoon lopers die op 3/4 van hun route zaten. Die moesten daar langs.
1: Ja.
0: Nou, dat lijkt me, dat geeft koude rillingen, kan ik je vertellen.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En vandaag Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon. Hij is voorzitter van de Leiden Marathon. Hij reageerde gisteren voor de camera van mediapartner Omroep West... op het overlijden van het meisje.
2: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen. Maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En nu zijn we gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kids runnen, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad. We hebben wel de wedstrijden die nog liepen, hebben we uit laten lopen. Want die liepen al een beetje op het einde, de hele en de halve marathon. Maar wij zijn gestopt met het evenement. Ik heb begrepen dat bij de start, daar stonden 7000 man klaar om te starten. dat die vrij gelaten en heel rustig zijn vertrokken. Want ja, het overgrote deel heeft daar natuurlijk begrip voor. En er zijn er natuurlijk altijd een paar die dat niet hebben. Nou ja, oké, dat is hun verantwoording dan maar. Maar gelukkig hebben de meeste mensen daar begrip voor, snappen dat en gaan naar huis. Zo ga je toch ook niet hardlopen.
0: Het is de voorzitter van de Leiden Marathon, Tjeerd Scheffer, hier op Centraal Plus als reactie. Dus gisteren bij het startfinishgebied waar hij voor de camera daar op het nieuws reageerde. Dus. En ook de burgemeester van Leiden en de burgemeester van Oegstgeest, waar Rosalie Bonen vandaan kwam, die reageren natuurlijk geschokt op het nieuws. Het is de Centraal Plus ochtendshow op deze maandag 11 mei. Met straks in de show even een vooruitblik op het nachtelijk gesprek. Het tv-programma wat vanavond om 6 uur bij ons online komt. En Christine Carrington interviewt haarzelf.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dat wordt zeker interessant. En straks om 7:45 Koos Koster in de studio. Want Clubhuis de Derde Helft organiseert op woensdag 20 mei... een speciale beweegdag voor 55-plussers bij RCL op Sportpark De Bloemert. Een van de vragen die ik heb, mag je als je 55-plus voelt... of je dan ook mag meedoen? Want dan ga ik me aanmelden.
1: Ongetwijfeld.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Geronimo Shepherd tijdens de Centra Plus ochtendshow. Een bijzondere aflevering van het nachtelijk gesprek vanavond bij ons op televisie. Christine ontvangt namelijk haarzelf in bed. Christine en tegelijkertijd ook eigenlijk Lorenzo wordt geïnterviewd door collega Rudo Slappendel, die onder andere vraagt naar zijn coming out.
1: Er zullen heel veel mensen herkennen of op andere onderwerpen zoeken naar het juiste moment. En dat kan soms ook met een huwelijk kan jaren duren. En ik had gewoon een duwtje in de rug nodig. En zij belde me op en ik wist gelijk dat ze het daarover wilde hebben. En dat gesprek hebben we ook gehad. Ik ben naar huis gegaan. Mijn vader was uiteindelijk naar bed gegaan. Mijn broertje was naar bed gegaan. Mijn moeder zat om televisie te kijken. En ik zei tegen haar, mam, ik moet je iets vertellen. En, jezus. En ze liet de afwas vallen. En ze ging gelijk tegenover me zitten. Die had natuurlijk jaren op zitten te wachten tot ik daarover begon. En toen zei ik tegen haar ik moet je wat vertellen. Ik zeg, ik denk dat je al weet waar ik het over heb. Ja, zegt ze, dat denk ik wel. Ik zeg, het is zo. Ik heb nooit gezegd dat ik homo was of iets anders. Nou, het is overduidelijk was. Ja. Maar ik zei, dat is zo.
2: En waarom raakt het je nou zo dan?
1: Ja, ik weet niet. Het is, ik weet niet.
0: En er zitten nog meer mooie fragmenten in die uitzending natuurlijk. Het leven van een bekend Leids gezicht gaat niet altijd over rozen. Lorenzo van Beek en zijn alter ego Christine Carrington krijgen namelijk wel eens te maken met nare reacties op straat. Zo vertelt hij in de aflevering.
1: Nou, het gekke is, daar heeft Lorenzo meer last van dan zij. Ik heb daar... Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, hoe komt dat? Ik heb geen idee. Ik denk dat mensen Christine een beetje spannend vinden. En dan vooral in de vorm... Ik neem altijd het gekke voorbeeld als... Er zijn heel veel mensen bang voor clowns. Ja, niet dat ik een clown ben natuurlijk. Die rode dopsneus, die staat me helemaal niet. Hoewel we wel allebei je lipstift op hebben. Maar een clown vinden sommige mensen ook een beetje gek. En het is, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè? Dus als jij op een verjaardag bent en er staat iemand die daar optreedt. Ja, je hebt geen idee wat die meneer of die mevrouw gaat doen.
2: Ja, maar onderweg van de parkeergarage naar het verjaardagsfeestje toe...
1: Ja, dat valt gek genoeg reuze mee. En... Als ze het... Kijk, mensen verwachten het niet. Hè? En als ik natuurlijk met paars haar had gestaan en zulke grote blauwe oogschaduw... Dan had je dat misschien sneller kunnen zien. Het grootste compliment wat ik ooit gekregen heb... is dat ik in een outfit als dit... Nog even voor de televisieuitzending... boodschappen moest doen bij een bekende supermarkt. En dat er twee dames achter me liepen en die zeiden tegen elkaar... Daar heeft zij toch wel personeel voor.
2: Oh,
1: dat vind ik dan heel grappig. Ja. En ik was toen keurig in een zwart jasje met parelsnoer. En ik had een hoedje op. Dus ik zat er heel ordentelijk uit. En dat vind ik grappig. Maar Lorenzo kan er na verhouding toch wel meer last van hebben. Omdat
2: Lorenzo op straat loopt, dan...
1: Is die makkelijker toegankelijker. Ja. Dan hebben mensen het idee, dan kunnen ze er alles naar gillen.
0: Dat is dus een fragment uit het nachtelijk gesprek.
3: Ja, en het is natuurlijk ook aan de ene kant... Als mensen het vervelend vinden dat iemand homo is... omdat ze het niet mee eens zijn van een of andere rare redenen... dan is het natuurlijk ook... Lorenzo is een echt mens. En Christine is dan weer een typetje waar het dan misschien al wel weer oké van is.
0: Ja, ja,
3: het
0: is
3: een
0: masker.
3: Echt mens is het dan misschien weer een stuk minder oké voor sommige mensen.
0: Ja.
3: Hoe dan ook, laat op straat iedereen lekker rust.
0: Zeker. De aflevering kan je bekijken vanavond vanaf 6 uur op televisie... en natuurlijk online op centraalplus.nl.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Gorko en Rijn hier zondag met Loco Loco tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Richting het nieuws, weer en verkeer. Het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Eerst even de nieuwe Centraal Plus Plus track. Welke hit zetten we even extra in het zonnetje? En dat is deze week Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Luister mee.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is gisteren overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze werd tijdens de halve marathon onwel op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden afschuwelijk nieuws. Vanwege het incident werden gisteren de 10 kilometer en de kidsrun afgelast. Lopende deelnemers van de marathon en de halve marathon mochten de route nog wel afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft er nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. En er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brand er ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het weer raak. In de omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te kunnen blussen. Volgens persbureau Regio Leiden-Dorp stonden er spullen in een garagebox die in brand gestoken zouden zijn. Om 9 uur had de brandweer de brand onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar brandstichting wordt dus niet uitgesloten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Compleet anders dan de afgelopen dagen. En moederdag gisteren een klein lage drukgebied noemt namelijk de intrede over de Noordzee. En bij ons in aan land zorgt dat dan voor wat meer wind. Windkracht 7 aan de kust. En af en toe wat regen, vooral in de middag. De temperatuur blijft steken op 12 graden. Met achter het lage drukgebied koudere lucht die ons gaat bereiken. Het wordt dus niet veel warmer dan 12.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 316 kilometer file in het land, staan er 2 in de regio. Na 4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, staat het vast over 13 kilometer. Je doet er 16 minuten langer over. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4, staat 3 kilometer met 7 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jennifer Lopez en Let's Get Loud, de vorige Harry Styles en American Girls.
1: Maar je voelde hem helemaal. Je waagde zelfs een klein dansje op Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
0: Nou, als je je tv aanzet, dan...
1: Dan waren de stoppen doorgeslagen bij jou thuis.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dan stoppen we met thuis doorgeslagen.
1: Ja.
0: Nou, wat moet de hond dan doen?
1: Die zit de hele dag televisie te kijken.
0: Ja,
1: om er toch nog een beetje op de baas te kunnen letten.
0: Ja, zeker. Ja, ik word gewoon in de gaten gehouden hier. Hey, de Centraal Plus poll, je vindt hem op onze website centraalplus.nl. En daar hebben we een nieuwe deze week, uiteraard. En die luidt, houdt u vast, tromgeroffel. In Leidendorp en Voorschoten mogen inwoners meedenken over het coalitieakkoord. Nou, dan zijn er 3 antwoordmogelijkheden.
1: Ja, dat is fijn dat inwoners mogen meedenken. Een andere optie is niet nodig, daar is de politiek voor. En als laatste een interesseert mij niet.
0: Kijk, jij gaat voor de laatste optie zeker.
1: Jij
0: woont in Leiden, dus jij interesseert me niet.
1: Interesseert mij niet zo gek veel wat er in het coalitieakkoord staat. Maar wat ik dan wel weer vind, is ik vind fijn dat inwoners mogen meedenken.
0: Ja.
1: Ik ben blij voor iedereen in Leiderdorp en Voorschoten. Dat als zij toch nog eventjes voordat het ei echt helemaal gelegd, et cetera, wordt. Ik weet niet of er nog iets veranderd kan worden. Of inderdaad mensen met een gele arceerstift langs kunnen komen en zeggen van nee, haal die er maar uit. Dat er nog even bij. Maar het is goed dat je bewoners uitnodigt om erover te bakkeleien.
0: Het gevaar is natuurlijk wel dat inwoners zeggen, ja, we willen dit en dit. En dat die partijen zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, maar dat doen partijen toch altijd een beetje?
0: Ja, maar dat is.
1: Dat is toch een hele campagne voeren, we gaan dit en dit doen. Ja, maar ik wil dat. Ja, dat gaan we niet doen. Of ja, dat kijk ik even naar.
0: Ja, inderdaad, het gaat vooral om de kaders. Kijk, in zo'n coalitieakkoord zijn de kaders. Wat willen we bereiken? Alleen de hoe gaan we dat bereiken? Ja, dat is nog even de vraag. Daar kunnen inwoners dan wel over meedenken.
1: En er zijn ook genoeg die zeggen, ja, het is niet nodig, daar hebben we politiek voor. Ik heb gestemd, laat me maar rust, over 4 jaar ben ik er weer.
0: Ja, of het interesseert me niet. Nou, gelukkig de meeste mensen die zeggen, fijn dat inwoners mee mogen denken. Vul hem in.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: Gloednieuw, Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
0: Koos Koster van de derde helft.
1: Is wakker worden met...
0: Nou, een gesprek over bewegen. Want op woensdag 20 mei organiseert Clubhuis de Derde Helft een speciale beweegdag voor 55-plussers bij RCL op Sportpark De Bloemert. In Leiderdorp is dat natuurlijk. Een laagdrempelige ochtend vol beweging, ontmoeting en plezier. Koos, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
0: Wat doet Clubhuis de Derde Helft precies?
2: Nou, Clubhuis de Derde Helft is al actief sinds 2019, eind 2019. En wij organiseren activiteiten, beweegactiviteiten over het algemeen voor 55-plussers. In de leegstaande clubhuizen, daar is dan de Munnik bijgekomen vorig jaar. Dat staat niet leeg, want dat is 24/7 open. Laagdrempelig, gratis, kom kijken, tussen 9 en 12. Je kan wandelen, je kan bewegen op muziek, je kan sport doen, walking sporten. Walking voetbal, walking korfbal, walking hockey en walking tennis.
3: Want dat is wel allemaal even anders tegenwoordig, hè, Koos. Vroeger kende ik dus de oude soort van ja, bejaardensport, of zoals we dat noemden. Met een bloemetjesbadmuts op het bad in. En dan aquajoggen of zo.
0: Maar tegenwoordig. Dat is ook heel leuk, hoor.
3: Ja, is misschien ook wel leuk, maar dat had helemaal niet zo'n imago. Je hebt het nou over walking, voetbal en over echt veel, veel leukere activiteiten.
2: Ja, het zijn hele stoere sporten. En we proberen die walking sporten erin te houden, omdat gezien de leeftijd van de mensen moeten we niet willen rennen. Nee. Als je 55 plus bent. En het staat open voor 55 plus. Maar in de praktijk zie je meer 75 plus. Ja. En die mensen die zijn nog hartstikke actief op die drie ochtenden. Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend.
0: En dat is dan vooral, hè, want bijvoorbeeld zo'n voetbalclub als RCL. Ja, daar ligt de piek natuurlijk echt in het weekend. En 's avonds waarschijnlijk. Maar ja, 's ochtends door de week gebeurt daar niks.
2: Nee, de clubhuizen van Alecto en RCL die staan helemaal leeg.
0: Ja.
2: Tot aan 4:30 als de eerste trainingen beginnen. En in het weekend zijn ze natuurlijk bezet.
0: Ja.
2: Maar wij maken dankbaar gebruik van de wil van de sportverenigingen om dit te ondersteunen. En ook het Ouderenfonds, het Clubhuis de Derde Helft. Of de Derde Helft is een initiatief van het Ouderenfonds. En we zijn toen begonnen met RCL, Alecto, Inclusio. Wat een hele belangrijke partner van ons is. En het Ouderenfonds.
0: Ja. En dan is er binnenkort ook nog de Nationale Beweegweek. En dan, ik zei het net al, op 20 mei en dan komt er een speciale beweegdag voor de 55-plussers. Voor wie is die beweegdag dan bedoeld? Ja, voor 55-plussers. Maar...
2: Ja, je zal zien dat we hebben geprobeerd de normale activiteiten voor de woensdagochtend door te laten gaan. Dus er is gewoon een wandelclub. Er is bewegen op muziek. Tijden zijn misschien een klein beetje verschoven. Maar tussen 11 en 12 hebben wij een spelcircuit opgetuigd. Lois, een stagiaire, die regelt dat. En dan laten we zien welke sporten we doen. Dus we laten mensen kennis maken met een hockeystick en een hockeybal. En zigzaggen om paaltjes heen of pilonnen. Voetballen laten we zien. Korfbal laten we zien. En we hopen daardoor nieuwe mensen, nieuwe deelnemers te trekken. Want er zijn nog steeds een hoop mensen die niet weten wat Clubhuis de Derde Helft is in Leiderdorp. En toch hebben we elke week minimaal 200 deelnemers.
0: Dat is fors.
2: Dat is behoorlijk fors, ja.
0: Eenzaamheid neemt ook toe, hè? Zeker onder ouderen, ook in Leiderdorp. Hoe zorg je ervoor dat je die mensen bereikt, naar je toe haalt?
2: Ja, belangrijk is natuurlijk dat die mensen lezen ook heel vaak het Leiderdorps weekblad van achteren naar voren en van voor naar achteren. En wij staan daar ook altijd in met een agenda dat we activiteiten hebben op de dinsdag, woensdag, donderdag. Er zijn soms mensen die eenzaam zijn en ja, niet over die drempel heen durven te komen. Maar, ja,
0: toch de drempel, hè?
2: Ja, de drempel. En ja, neem je buurvrouw mee als je ziet, als je deelnemer bent, je bent enthousiast, neem haar mee. Laat haar zien hoe leuk de activiteiten zijn. En je hoeft niet te sporten. Je kan ook elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken.
0: Kijk, ja, wat was inderdaad de volgende vraag? Moet je dan helemaal sportief en afgetraind zijn om mee te kunnen doen? Of is het ook wat voor Rabin?
2: Nou, ik ken de sportcapaciteiten van Rabin niet, maar het...
0: We zitten op de tweede verdieping, het duurt al... Nee, ik spiegel even op mezelf.
2: Het is wonderbaarlijk om te zien dat mensen van 85 soms nog heel erg fit zijn en meedoen met de hockey. We hebben iemand die de Jeu de Boel leiding geeft. Die is 93.
0: Zo.
2: En die komt nog steeds op zijn niet ondersteund fietsje komt hij naar Alecto toe.
0: Fantastisch.
2: Dus ja, je hoeft niet sportief te zijn. Je kan ook gewoon sjoelen. Je kan puzzelen. We ruilen puzzels. We zijn zelfs met een klein klaverjasclubje bezig. Bij de Munnik. En er wordt gewoon gezellig gebabbeld aan de stamtafel bij RCL. Onder het genot van een kopje koffie.
0: En ik denk dat jullie de komende jaren steeds meer deelnemers gaan krijgen. Want de bevolking vergrijst natuurlijk ook.
2: Ja, we hebben zogenaamde last van de dubbele vergrijzing. En hopelijk komen er nog steeds meer. We hebben capaciteit genoeg. Dus we hopen nog op veel meer deelnemers. We staan ook open voor nieuwe initiatieven. En ja, er is ruimte. En zolang de verenigingen, de drie verenigingen, hun maatschappelijke betrokkenheid blijven tonen. Ja, dan zijn wij een bloeiende organisatie de komende jaren.
0: Kijk, en ook belangrijk hè, voor de ouderen, zeg ik dan. Maar ja, 55 plus, dan ben je natuurlijk niet gelijk een ouder.

0: Samyeo en Morning. Daarvoor nog Terry Crews en Ludacris met Break Your Heart.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Nou, tijd voor het moeilijkste spelletje van de radio.
2: En ik heb hem vandaag niet al te moeilijk gemaakt, want het is wel een hele herkenbare track. Maar ik heb dan wel weer het niet te makkelijk gemaakt door een iets lastiger stukje te zoeken.
0: Oké, je hoort 1 seconde van een track en weet je het antwoord. Dan zoeken we de titel en de artiest. Dan kan je een mailtje sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win je dan een felbegeerde Centraal Plus sleutelhanger. En een, wat is het ook weer?
3: Een Centraal Plus sleutelhanger. En een band en een tas, een hele goodie bag.
0: En ook nog het overhemd van Rabin. Die geven we er vandaag bij.
2: Shit.
0: Ongewassen.
2: Nou, dan maak ik even zo'n knip gauw over een moeilijkere opgave. Ja, hij klinkt als volgt vandaag.
0: Hij klinkt als volgt. Oh, hey.
2: Ja, maar het is dus ook wel apart dat het gebeurt niet vaak dat je als je 1 seconde uitknipt, dat het dan heel lelijk is ineens.
0: Dat is wel echt lelijk.
2: Dit is wel een beetje lelijk, terwijl het nummer echt heel leuk is. Ja. Maar die 1 seconde zo los is echt niet zo leuk om te luisteren. Maar we doen het alsnog 1 keertje.
0: Weet je het antwoord? Stuur een e-mail naar ochtendshow@centraalplus.nl.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 484 kilometer file in het land. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. 13 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelof-Arendsveen. 3 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof-Arendsveen en knooppunt Hofvliet. 8. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoetewoude-Wijpoort. 2 kilometer. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoetewoudendorp 3 kilometer. En de laatste in de regio, de N209 Hazenswoude richting Rotterdam tussen afrit Boskoop en Zoetermeer Oost doe je er 3 kilometer langer over.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor

0: Je luistert naar de ochtendshow op Centraal Plus. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de show met de beste fillertjes om op te dansen stiekem.
0: Ja, kun je hier op dansen? Ja, dit is wel...
1: Het is wel een lekker toestel.
0: Het is geen liftmuziekje, nee.
1: Nee.
0: Nee, dit is wel even happakee, aan de slag. Dat mag ook wel, want het is maandag.
1: Het is maandag, het is 8:08. Het is misschien wel tijd om kinderen gauw naar school te gooien, naar een dagopvang te brengen en jezelf ook nog richting kantoor te smijten. Gewelddadige ochtend deze maandag. Fijn dat je er bent.
0: Van de passagiers op het cruiseschip Hondius heeft 1 Amerikaanse opvarende positief getest op het Hanta-virus. En er is ook nog een Franse vrouw die heeft klachten. Ik vraag me af, dit loopt wel lekker uit de hand dit.
1: Ja, het zou nog steeds allemaal niet zo besmettelijk moeten zijn. Ik luister nog steeds gewoon naar wat het RIVM en wat de artsen in het LMC tegen ons hebben gezegd.
0: Ja.
1: Ik geloof het, maar ik heb wel stiekem in mijn achterhoofd een heel klein beetje van... zou ik het heel erg vinden?
0: Weer een lockdown.
1: Als ik weer eventjes een soort van paar weekjes vrij moet?
0: Nou ja, ik moet dan al terugdenken aan Mark Rutte die dan zegt... ja, en vanaf nu schudden we geen handen meer. En dan gewoon even een handje geeft aan Jaap van Dissel.
1: Ja, bedankt. Bedankt Jaap.
0: Oh, dat mag niet meer. Dat zijn van die dingen die wel bijblijven. Hetzelfde met Bruno Bruins, de zorgminister, die omdonderde in de Tweede Kamer. En toen dacht ik echt, nou is de hele wereld klaar. Dan gaan er ook nog een keer bommen vallen zometeen. Dat was echt een shitshow.
1: En moet je kijken hoe het gelukt is. Nou, met een blauw luchtje en een zonnestraaltje deze maandagochtend.
0: En ook de zon komt weer op, zeggen ze dan.
1: Precies.
0: Het nieuws uit je eigen buurt hebben we natuurlijk ook. Verschrikkelijk nieuws vanaf de Leiden Marathon gisteren. Er is een 15-jarig meisje uit Oegstgeest, de 15-jarige Rosalie, overleden tijdens het lopen van de halve marathon. Het meisje deed mee aan de halve marathon toen ze onwel werd. Gebeurde op de hoek van de Lage Rijndijk en de Heren Singel. Hulp mocht helaas niet meer baten. En gisteren zijn er al gelijk allemaal bloemen neergelegd op die plek. Dat wist jij te vertellen, Rabin. En ook kaarsen en zo. Ja, mooi dat daar wel al gelijk een monumentje of zo wordt gecreëerd.
1: Ja, soms zie je ze... aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi... om de steun te kunnen betuigen aan iedereen die een enorm verdriet heeft van dit verlies.
0: Ja.
1: En aan de andere kant is het ook weer in zo'n rauwe gewaarwording.
0: Ja.
1: Om dat te zien dat daar dan dus iemand het leven heeft gelaten.
0: Ja, en op het moment dat dat is gebeurd, dan is de rest van zo'n dag eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Dat vindt ook de Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon. Gisteren hebben we hem om een reactie gevraagd.
2: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En nu zijn we gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kidsrun. Omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad. We hebben wel de wedstrijden die nog liepen, hebben we uit laten lopen. Want die liepen al een beetje op het einde, de hele en de halve marathon. Maar wij zijn gestopt met het evenement. Ik heb begrepen dat bij de start, daar stonden 7000 man klaar om te starten. Dat die vrij gelaten en heel rustig zijn vertrokken. Want ja, het overgrote deel heeft daar natuurlijk begrip voor. En er zijn er natuurlijk altijd een paar die dat niet hebben. Nou ja, oké, dat is hun verantwoording dan maar. Maar gelukkig hebben de meeste mensen daar begrip voor, snappen dat en gaan naar huis. Zo ga je toch ook niet hardlopen.
0: Nou ja, en er zal vandaag nog wel veel meer berichtgeving over komen. In ieder geval ook op onze website centraalplus.nl. En daar staat ook op dat het thema voor Leidens Ontzet bekend is gemaakt. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even de 1 seconde ronde nog één keer. Want over een minuutje of zo, dan draaien we een leuk plaat. En daar heb jij 1 seconde uit losgeknipt.
1: Zeker, en die is een beetje lelijk klinkend dit keer. Maar het liedje wat helemaal eraan komt straks is gewoon wel echt heel vet hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus alleen stukjes lelijk.
1: Ja. Okay.
0: Ja, je kan hem in ieder geval in je hoofd al meezingen.
1: Ik denk het ook. En dan heb je per ongeluk ook, als je dan verder zingt, gelijk al de titel van de track te pakken. Maar wie was ook alweer die Britse band? Ja, dat ze je toch even in een mailtje moeten zetten naar ochtendshow@centraalplus.nl met dus de naam van die track. En dan maak je kans op een goodiebag van onze omroep.
0: En een pen. En een sleutelhanger. Dat zit in die goodiebag.
1: Ja, precies.
0: Ja. En het thema voor Leidens Ontzet 2026 is horen, zien en proeven. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van de 3 oktobervereniging. Dat was in de Stadsgehoorzaal. De voorzitter van de commissie Optocht en Taptoe, Marieke de Kok, draait Leidens Ontzet om het te beleven met alle zintuigen. Het thema zal daarom terugkomen in de grote optocht en alle andere programma-onderdelen.
1: Ik ben benieuwd hoe ze daar specifiek invulling aan gegeven. Want ik kan me echt nog wel herinneren dat ik mensen heb gezien op 3 oktober. Dat ik echt wel pils heb geproefd en echt wel muziek heb gehoord. Een wat specifiekere inkleding gaan we natuurlijk gedurende de tijd steeds meer bekend mee worden.
0: En ik heb goed en slecht nieuws.
1: Wat?
0: 3 oktober is gewoon weer op 3 oktober dit jaar.
1: Ah, nou, dat kan ik makkelijk plannen.
0: Dat is wel een zaterdag, dus voor iedereen die in Leiden werkt, dat is geen vrije dag.
1: Maar dit is wel de oplossing van de 1 seconde ronde. Het is Ruby van hoe heet die band ook alweer? Ja, ik heb er niet zoveel meer van gehoord. Nee, het zijn de Kaiser Chiefs.

0: en Ruby tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Dit is de ochtendshow. Centraal Plus. Mark. Plus. Robin. Plus.
0: Tony de Groot.
1: Is wakker worden met...
0: Nou, een gesprek over de natuur. Want na het succes van 2 jaar geleden keert het Douwtrappen terug in Hazenswoude-Rijndijk. Samen met het festival Onderuit. Een wandeling van 6 kilometer door de natuur bij zonsopkomst. Inclusief gids, ontbijt en koffie. Tony vertelt ons er alles over. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: De koffie is inmiddels ook voor jou geregeld, heb ik vooral.
2: Ja, lekker, dankjewel.
0: Er keert een festival terug, of althans, het Douwtrappen keert terug. En het festival Onderuit is daar omheen georganiseerd. Wat gaan jullie allemaal doen?
2: Nou, het festival Onderuit is in handen van Gideon en Rozemarijn met een heel team. En wij zijn door hun gevraagd om als Agrarische Natuurvereniging Wijk en Wouden iets te organiseren. Tijdens hun festival, wat 30 en 31 mei plaatsvindt. En toen dachten we van, nou, wat is leuk om te doen. Het festival is niet heel erg dat het 's avonds laat wordt. Dus we dachten, nou, dan laten we de mensen lekker vroeg opstaan. En dan gaan we om 6 uur lekker douwtrappen, lekker wandelen door de polder. Het is heel mooi daar, het rietveld.
3: Want douwtrappen is een naam voor heel vroeg, zeg maar, met je voeten op de douwtrappen. Ik was niet zo bekend met de term.
2: Oh, nee?
3: als nachtmens.
2: Oh, oké. Okay. Jij bent echt een nachtmens. Nou, de ochtendmensen kennen dat denk ik wel. Het is eigenlijk volgens mij al heel erg lang geleden ontstaan. En vooral op Hemelvaartsdag. Dus dat zou eigenlijk aanstaande donderdag zijn. Is het een fenomeen. Wordt heel erg veel gedaan. In Zoeterwoude is het ook door de Weipoort wordt het donderdag al georganiseerd. Dus dat is echt op de Hemelvaartsdag. En wij doen het zondag 31 mei tijdens het festival. Dus voor de vroege vogels is er nog plaats om mee te doen met ons.
0: En hoe ziet het er dan uit, zo'n wandeling?
2: Nou, dan kom je al 's morgens op je fietsje naar het Spookverlaat. Nou, dat is al een hele ervaring, want het is hartstikke mooi. En dan hopen we natuurlijk dat er dauw is. Vorige keer hadden we dat. Met de opgaande zon, nou, dat is fantastisch. En dan kom je daar en dan gaan we lekker wandelen. We zijn nog bezig met een gids, ergens halverwege zal die hopelijk staan. We maken 2 groepen, dus we gaan linksom en rechtsom door het rietveld lopen. En dan ontmoeten we elkaar en dan word je overgezet door een boot. En dan loop je weer terug en dan ga je lekker rond 1:15, 8:15 aan het ontbijt met elkaar in die feesttent die er staat. Of misschien als het mooi weer is, lekker buiten in de zon.
0: En dan heb je nog wat aan je dag.
2: En dan heb je nog wat aan je dag, want dan begint het festival denk ik om 10, 12 uur of zo. Dus dan,
3: je kan nog een dutje doen ertussen.
2: Tussendoor
3: ook,
2: een dutje doen, lekker in het stro daar zo.
0: En wat kom je dan tegen als je daar met douwtrap, als je daar loopt?
2: Heel veel vogelgeluiden. De nestjes die zullen er dan niet meer zijn. Het is bijna broedtijd is dan bijna voorbij. En je loopt lekker stukjes door het land, over een kerkenpad. Bomen, bloemen, vogels. En dan gewoon lekker. Iedereen loopt lekker te kletsen met elkaar. Of lekker stil zijn. Dat is ook heel fijn.
3: Als je dan met z'n allen een beetje herrie loopt te maken. Het lijkt me juist zo'n hele... Ik heb wat foto's gezien net. En inderdaad, als dan de douw nog staat. En dan zie je er boven het hoofd van een hert. Of iets anders heel moois. Dat zijn wel hele mooie. Ik zou er stil van worden.
0: Dan gaat een wereld voor je open.
2: Ja. Ik denk dat je mee moet lopen. Had je al opgegeven?
3: Nou, het is
0: ik geef hem wel op zo.
3: Ik ben hier dan iedere ochtend om 7 uur. En ook heb ik eigenlijk officieel pas mijn eerste hartslag om 8:45.
2: Oh.
3: Dus ik weet eigenlijk al helemaal niet zoveel van het eerste uur van het programma laat maken. Laat staan dat ik om 6 uur al aan de wandel ga met jou.
2: Ja, het zou toch een keer... Misschien gaat het dan toch iets...
3: Ontlokt het iets, ja. Ja.
0: En waarom de samenwerking met Festival Onderuit?
2: Ja, nou, ik ken Gideon wel van andere projecten. En hij doet dit ook volgens mij voor de 3e keer of zo nu dat ze dat festival doen. En hij hoorde daarvan via, denk ik. En wij dachten dat is leuk om een samenwerking aan te gaan.
0: Is de wandeling voor iedereen geschikt? Want ik hoorde al met een boot en door de pot. Dat is
2: nee, je moet echt
0: bijvoorbeeld een rolstoel.
2: Dat gaat sowieso niet. En je moet ook wel goed ter been zijn, want het land is ongelijk en je moet ook hekjes overklimmen.
0: Oh, jullie gaan echt hekken overklimmen?
2: Ja. Het is echt een ervaring hoor, jongens. Je moet echt een keer mee.
3: Laat je pump thuis. Geen hoge hakjes, geen ballerina's.
2: Goede wandelschoenen. Want ik denk ook dat we hebben nu proef gelopen dat hij wel iets langer dan 6 kilometer is.
0: Okay.
2: Ik denk dat het wel 8 kilometer bij elkaar is. Dus,
0: en dan daarna ontbijten. Dus dan krijg je in ieder geval terug voor je energie en inzet.
3: En wat is nou het mooiste wat jij hebt gezien op jouw wandelingen, Tony?
2: Nou, gewoon de ervaring van dat je daar loopt in de polder met elkaar. En het liefst inderdaad stil bent. En dan die opgaande zon. En als je dan ook nog dauw hebt. Want je hebt niet iedere ochtend dauw.
3: Nee.
2: Maar ik weet nog niet de weersvoorspellingen, maar Als je regen en wind hebt, dan is het toch niet zo lekker lopen.
3: Grijze bewolking.
2: Nee,
0: maar richting eind mei, de kans is groot dat het gewoon prima wordt.
2: Ja, daar gaan we vanuit.
0: Moet je nog even aanmelden?
2: Ja, je kan je nog even aanmelden. Dat kan via de site van festivalonderuit.nl. Leden van Wijk en Wouden kunnen gratis meedoen. Die hebben een code gekregen. En niet-leden betalen €5. Nou, dan heb je inclusief ontbijt. Dus dat is helemaal niks. Dat is ook voor de mensen die wat minder geld hebben toegankelijk.
3: Voor een exclusief kijkje achter de schermen over de hekken met een bootje onderweg. Dus doe je kaplaars aan.
2: Ja.
0: En Tony, moet ik Rabin aanmelden of doe jij dat?
2: Nee, dat doe ik. Zondag, hij staat wel op de lijst.
0: Zondag 31 mei, Douwtrap in Hazenzouden Rijndijk. Start om 6:00 en aanmelden kan vooraf. Meer informatie vind je inderdaad online bij Festival Onderuit en de organisatie van het Douwtrappen. Tony, dankjewel voor je komst en veel succes.
2: Dankjewel.
1: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is gisteren overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze liep de halve marathon toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Heren Singel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden verschrikkelijk. Vanwege het incident werden gelijk de 10 kilometer in de kidsrun afgelast. Lopende deelnemers mochten nog wel de route afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. En een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen. Het gebeurde langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft er nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. En er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brandweer ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het dus weer raak. In de omgeving waren zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met diverse voertuigen ter plaatse. Volgens persbureau Regio Leiden-Dorp stonden er spullen in een garagebox die in brand zijn gestoken. Om 9 uur had de brandweer het vuur onder controle. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En in tegenstelling tot gisteren, toen je misschien nog lekker Senseo hebt gedronken in de achtertuin bij je moeder op moederdag.
1: Senseo?
2: Ja, dat is toch de koffie van je moeder, zeg maar. Is dat nu voor even een beetje voorbij. Ook al is het op dit moment nog vrij zonnig, de bewolking gaat het langzaamaan overnemen. Misschien zelfs een klein buitje rond het middaguur. En dan neemt de bewolking en wat wind het over voor de rest van de dag. En misschien zelfs ook de rest van de week. Het wordt niet zoveel warmer dan 12 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 387 kilometer file in het land. In de Leidse regio staan de volgende. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 4 kilometer. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6. Dan de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoudewijpoort. 2 minuten. En de N434 Wassenaar richting Zoetewoude. Dat is de Corbelo-tunnel tussen knooppunt Ommedijk en, wat is het, knooppunt Hofvliet. Daar staat 3 kilometer.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Now Horman en Dinner Party voor Katy Perry en Part of Me. Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen. 8:08 op deze maandag 11 mei. En de 3 oktobervereniging in Leiden heeft een cadeau in de vorm van een plaquette geschonken aan de stadsgehoorzaal. Onthulling van het cadeau vond vrijdagavond plaats, net voor de algemene ledenvergadering. Je hoort de voorzitter van de 3 oktobervereniging, Rogier van der Zanden.
1: Het is een pre-onthulling van een kunstwerk wat de 3 oktobervereniging aanbiedt aan de stadsgehoorzaal. En dat doen we omdat wij zelf 140 jaar bestaan als vereniging. De stadsgehoorzaal 200 jaar. Maar wij zijn als vereniging hier opgericht. Hierboven in de Breezaal van de stadsgehoorzaal zijn wij op 13 mei 1886 opgericht. En dat is heel bijzonder dat die 2-jarigen elkaar met hun jubilea 140 jaar en 200 jaar ontmoeten. Dus wij vonden, daar hoort een cadeau bij. Dus hebben we vandaag de eerste onthulling gehad van het ontwerp van het uiteindelijk kunstwerk. En het is al bijna af, het ligt boven. Maar het kan nog niet af dat het aan de muur kan worden gehangen. We hebben een preview gehad en dat wilden we doen naar vooravond van onze vergadering.
2: Is dit een permanent plakkaat of is dit een plakkaat wat alleen tijdens het jubileumjaar hier te zien zal zijn?
1: Nee, dit is echt een permanent plakkaat. Permanent kunstwerk wat we hebben gegeven, gemaakt door jonge Leidse kunstenaars. Bedoeld hier om voor de eeuwigheid te hangen en om de verbondenheid tussen deze instituten ook duidelijk iedereen te maken en alle lijnaars.
2: Het is een dubbel jubileum dit jaar. Zijn er meerdere vieringen waarin de 3 oktobervereniging en de stadsgehoorzaal samenkomen?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld op 6 juni is er een groot feest hier in de stadsgehoorzaal. Dat viert de stadsgehoorzaal haar 200 jaar en wij als vereniging doen daaraan mee.
2: En nu de ledenvergadering in de stadsgehoorzaal, is ook niet per ongeluk, denk ik.
1: Nou, het is inderdaad niet per ongeluk. Dat hebben we wel bus gedaan om even 140 jaar hier weer terug te zijn op onze geboortegrond.
0: Het was Rogier van der Zanden, de voorzitter van de 3 oktobervereniging over de plaquette dus. En de innige samenwerking met de stadsgehoorzaal in Leiden.
3: Ik heb trouwens ook eeuwige plak. Om mijn tanden.
0: Plaquetten.
3: Oh, oké. Okay. Ja, nee, die heb ik niet. Die moet ik nog een keertje verdienen door een keer echt iets te doen.
0: En zullen we dan, kunnen we wel de studio, het Rabin-meubel of zo hier.
3: Ja, Beunaas heeft 4 maanden radio gemaakt. Ja, nee, ik denk niet dat dat nou echt een plaquette is.
0: 4 maanden, ga je stoppen?
3: Ja, tot nu toe pas.
0: Oh, tot nu toe, ik denk al. Nou, zo meteen gaan we het over het Kattercafé hebben in Leiden. Want dat gaat sluiten. Waarom? Ja. Dat hoor je zo meteen. Eerst Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.
4: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is leuk.

0: Met een heerlijke jaren 80 fade-out. Bonnie Tyler, Totally Eclipsed of the Heart. En het is een leuk lesje als je ooit een keer een polyp laat verwijderen op je stemband. En je zingt daar keihard doorheen. Kun je nog een mega goede carrière hebben zoals Bonnie Tyler heeft gehad.
1: En dan klink je een beetje als de gemiddelde.
2: Klink een beetje zo misschien.
3: Bij ons in de studio is Chantal Velbrief van Sophie Kattercafé. Chantal, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je gaat bijna de mist in, hè? Eind juni sluit het Kattercafé definitief de deuren. Emotioneel besluit, kan ik me voorstellen. Waarbij de zorg voor de katten, het ondernemerschap en de persoonlijke toekomst allemaal een rol spelen. Chantal hier in de studio om te vertellen hoe ze tot de keuze kwam. Maar eerst even, je heet Chantal en het café heet Sophie.
4: Ja, dat klopt.
3: Leg uit.
4: Dat legt uit. Toen ik het café begon, was ik aan het denken over een naam. En toen dacht ik, ja, waar is nou eigenlijk mijn liefde voor kat ontstaan? En dat was bij mijn kat Sophie, die toen bij mijn ouders woonde. En ik heb daar echt iets voor moeten tekenen bij de KVK. Dat ik dus Chantal heet, maar mijn kat Sophie. En dat dan niet ineens de mensen op zoek gingen naar Sophie.
3: Oh ja. De kattencafé, voor de mensen die het concept niet kennen. Je kan even wat eten of wat drinken. En dan lopen er allemaal katten in het pand.
4: Ja, klopt. Dus ik heb ooit toendertijd 6,5 jaar geleden 8 katten geadopteerd uit Griekenland. En die wonen daar dus echt. Ondertussen zijn het er nu nog 6. En mensen komen daar inderdaad voor koffie, gebak, high tea, ontbijtje, lunch en dan lekker met de katten knuffelen.
3: Kijk, en hoe lang geleden ben je dat gestart?
4: Ik ben december 2019 opengegaan.
3: Ja, dus dat is al een flinke periode op zich. Waarom dan nu de keuze om te gaan stoppen?
4: Ja, dat is ook niet helemaal uit de lucht komen vallen. Ik heb wel langere tijd ook bijvoorbeeld de droom om moeder te worden. Zoals er nu naar uitziet, zal dat alleenstaande moeder zijn. Zoals misschien mensen ook kunnen voorstellen, een horecazaak runnen is gewoon al ontzettend zwaar. Überhaupt katten er nog bij.
3: En
4: zeg maar, je staat altijd aan, ziek personeel, je staat er zelf met de katten naar de dierenarts. En dat is gewoon algemeen al veel, zeg maar. En nu zou ik was al van 8 katten naar 6 gegaan. Nu zouden er weer 2 gaan verhuizen. En toen dacht ik, ik ga niet de verantwoordelijkheid weer nemen van nog meer katten en de zorg en het uitzicht op moeder zijn. Dus het voelde nu als een verdrietige, maar logische stap.
3: Ja. Is er dan niet een... Ik kan me voorstellen dat het in dat proces wel naar boven komt. Dat je denkt, nou, misschien ga ik het overdoen aan iemand anders of zo. Dat er opvolging komt. Dat nog?
4: Ja, zeker. Daar heb ik wel nog even over nagedacht. Maar ook omdat ik wel nog heel veel ideeën heb, zeg maar, om het pand een ander concept te geven, waarin ik wel dus meer vrijheid heb om straks gewoon het moederschap te kunnen gaan doen. En ik gewoon nog zoveel mooie ideeën heb voor Leiden om er alsnog een hele toffe plek van te maken. Want uiteindelijk ben ik ooit het Kattencafé begonnen, ook om mensen te verbinden met elkaar, om een plek te creëren waar mensen gewoon blij naar huis gingen. En ik weet gewoon dat er nog heel veel moois, zeg maar, daarvoor in het verschiet ligt.
0: Kijk, en dus Sophie gaat dan vandoor uit de Haarlemmerstraat, maar Chantal blijft.
4: Ja, en ik weet nog geen naam, maar het zal wel een plek zijn.
3: Nou, een hotel, Chantal blijft slapen. Nee, maar je hebt nog geen idee hoe het ontwikkelt.
4: Het zal waarschijnlijk, wat ik wel weet, zal dat het waarschijnlijk creatieve workshops zullen zijn. Maar ook bijvoorbeeld events, misschien een silent reading night, een craft night. Bijvoorbeeld een Italiaanse avond waarin je dan. Maar het zullen meer events zijn en niet een vaste horeca waarin je gewoon zoveel dagen in de week open bent.
3: Ja, plus al die katten waar je voor moet zorgen.
4: Plus al die katten, inderdaad. Ja, nee. Dus daar heb ik ook. Ik heb voor alle katjes die er nog over waren, het waren er niet zoveel, heb ik ook een ander huisje gevonden. Ja. 2 daarvan komen uiteindelijk bij mij terecht, of bij vaste gasten, of bij personeel. Dus ja.
3: Even over dat concept, het kattencafé. Want die katten die wonen daar dus.
4: Klopt.
3: En dan moet je elke ochtend in ieder geval er naartoe om eten en drinken te geven.
4: Elke dag moet er iemand zijn. Ja.
3: Dat medicijnen, is wel pittig.
4: Ja. Ja, medicijnen, kattenbak scheppen. Dus ook als je een keertje vakantie hebt, dan moeten er altijd mensen zijn die daar voor die katten zorgen.
3: En vaste gasten, die hebben dit nieuws denk ik ook al vernomen. Hoe reageren zij?
4: Ja, verdrietig. Ze snappen het allemaal, zeg maar. Ze vinden allemaal zoiets van prachtig. Weet je wel, we begrijpen het helemaal. Maar het is gewoon heel verdrietig. Want ook als je de berichten kijkt op Instagram en Facebook, het is gewoon alleen maar hartverwarmend. Iedereen heeft zoveel mooie herinneringen. Dus het is begrijpelijk, maar het is gewoon ook heel jammer voor iedereen.
3: Heb je nog speciale afscheidsmomenten gepland?
4: Ja, die ga ik wel plannen en binnenkort delen met vaste gasten en iedereen die van betekenis is geweest voor het café.
3: Kijk, in ieder geval een glaasje kattenmelk op de afscheidsreceptie.
0: Oh ja.
3: Flauw, hè?
0: typisch zo'n hondeneigenaar, hè? Typisch.
3: Ja, Rabin is echt een kattenmens. Ik ben dus inderdaad een hondenmens. Er zit toch wel verschil
0: in. Ik woon ook in een soort van kattencafé. Op ieder oppervlak wat je kan vinden bij mij thuis ligt altijd wel op ieder moment van de dag ergens een kat.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met een nieuwe aflevering van Rudo. Tenminste, om 9 uur vanmorgen begonnen we. En je hoorde net hier Shawn Mendes, I Know What You Did Last Summer. En Bibi Rexha met Faithless en New Religion. Daarmee is het alweer 10 uur geweest. En ben je beland in een nieuwe aflevering van Rudo. Een nieuw uur Rudo met daarin het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar het nieuws van de afgelopen dagen. Ga ik zo meteen met je doornemen. Jij mag daar een track bij uit gaan kiezen. En verder hoor je om 10:30 ook het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Mark Wonink. En lekkere tracks. BTS. Cameron Whitcomb komt eraan. En eerst Jisoo met Zayn. Het is een oud plus track. En Eyes Closed.
2: Rudo!

0: Cameron Whitcomb, Medusa.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws vind je op onze website centraalplus.nl. Met natuurlijk heel veel nieuws over de Leiden Marathon. En het overlijden van de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest. Verder opnieuw brand in een oude garagebox aan de Halleweg in Leiden. En Leiden Dorp start een campagne om inwoners te helpen verduurzamen. Er is een auto gevonden in het water langs de Haarlemmerstraatweg. Tenminste, die is daar ingereden. De inzittenden konden er zelf uitkomen met de hulp van wat omstanders, raakten licht gewond. 2000 deelnemers aan de Night Run aan de Leiden Marathon afgelopen zaterdagavond was dat. En de samenvatting van de Leiden Marathon die zie je komend weekend op televisie bij Centraal Plus. Verder heeft ZT Leiden nog gebasketbald tegen Den Helder Suns. De overwinning die was 110-102. Was de laatste van de reguliere wedstrijden in dit seizoen. Verder, de ijsclub in Voorschoten werkt aan plannen voor een nieuwe combibaan. En in Leidschendam-Voorburg was er een gewonde bij een explosie. Geert Scheffer, organisator van de Leiden Marathon, die heeft afgelopen weekend een lintje gekregen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Peter Heikoop die heeft dat aan hem uitgereikt. Verder was er een duurzame lentemarkt in Zoeterwoude. Die werd druk bezocht. En Pro Leiden Dorp gaat opnieuw de wijk in voor gesprekken met inwoners. Dat en ander nieuws nu te vinden op onze site centraalplus.nl met een

0: Rosé en Bruno Mars hier op Centraal Plus. Met zometeen meer muziek na het nieuws. Je hoort Afrojack en Sia. Met David Guetta, Awake Tonight. En Glass Animals, Heatwaves komt er ook aan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is zondag overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze liep de halve marathon toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden afschuwelijk nieuws. Vanwege het incident zijn de 10 kilometer en de kidsrun gisteren afgelast. Lopende deelnemers van de marathon en de halve marathon mochten de route nog wel afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. Er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brandweer ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het weer raak. In de omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen. Volgens persbureau Regio Leiden-Dorp stonden er spullen in een garagebox die in brand zijn gestoken. Om 9 uur had de brandweer de brand onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag trekt er een klein laag drukgebied over de Noordzee. En dat zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag. En het bereikt ons wat koudere lucht. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Glass Animals op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, portretgroep Aletta Hof in Voorschoten protesteerde vrijdagochtend burgemeester Nadine Steverdink. Dat deden ze in het activiteitencentrum Aletta Hof in Voorschoten. Elke vrijdag komt er een groep portretmakers samen in dat activiteitencentrum. En dan tekenen ze of schilderen ze portretten. Deze vrijdag maakte de club dus portretten van de burgemeester. En de burgemeester zelf die schreef daarover dat ze zich toch wel een beetje waande, alsof ze in sterren op het doek zat. En ze zit daar in het klas. Lokaal, of tenminste in het lokaal, in het schilderlokaal, echt gewoon op zo'n stoel. En van alle kanten zie je mensen haar schilderen. Ik zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een mannetje of 9 is haar aan het schilderen. Het zijn uiteenlopende portretten geweest. Ik moet zeggen, de een lijkt beter dan de ander. En bij sommigen lijkt het wat minder, maar zie je wel, hé, dat moet wel Nadine Steverdink zijn. Bij anderen denk ik, wie is dat? Het is, als ik heel eerlijk zijn, niet allemaal even mooi. Maar er zitten wel gelijkenissen tussen. Nou ja, goed, ik spreek burgemeester Nadine Steverdink binnenkort weer voor Centraal Plus de burgemeester. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat zij er zelf van vond, van de eindresultaten. Ik vraag in een nieuwe aflevering van Centraal Plus de burgemeester. Dus ben je dan zelf benieuwd hoe die portretten gelukt zijn? Alle portretten kun je nu vinden op onze website. Kijk dan voor op onze site centraalplus.nl. En wat moet je hier nou bij draaien? Bianca die stuurde bij dit nieuwtje Dela Soul, want het gaat over burgemeester en de portret. Dit is Me, Myself.

Me, myself en I, De La Soul op Centraal Plus. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer. Er trekt een lage drukgebied over de Noordzee. Zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust bij Wassenaar. En af en toe ook regen, vooral vanmiddag. De temperatuur die blijft steken op een graad of 12. En achter het lage drukgebied komt nog meer koudere lucht ons land binnen. En daar, ik wil zeggen, profiteren we morgen van. Maar het is niet echt profiteren natuurlijk, hè. Morgen en woensdag zullen de temperaturen rond de 13 graden liggen in onze regio.

Zijn special Into the Future bij Centraal Plus. Met zometeen deel 3 van Rudo. Daarin meer muziek. Blijf luisteren, dan hoor je onder andere Ik wil dat je lief van Maxine en Hanna mee.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd. Onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yes!

0: idee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Hanna Mee en Maxime. Ik wil dat je liegt. En last week precies, Jordan, The Feeling. Hey, welkom. Het is even na 11. Rudo hier op Centraal Plus. De radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En ook ziet op televisie via Ziggo Kanaal 40 onder andere. Het is Centraal Plus met altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar daar op tv. En vanavond ook weer een nieuwe aflevering van het nachtelijk gesprek met Christine Carrington. Die te gast is in haar eigen programma. Ja, ik mag Christine interviewen. Dat is ook wel eens leuk. Vanavond vanaf 6 uur te zien op televisie. En verder zometeen checken we nog even naar wat voor dag het vandaag is. Hoor je het nieuws om 11:30 met Robert Beurzen. En hoor je de plustrack van Calvin Harris en Jessie. Satisfy, Teddy Swims met de door. Ook zometeen een eerste somber met Homewrecker.
1: Rio!

0: Deze week de plustrack.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: maandag 11 mei 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is Oslo Auto Talalay, oftewel Gospel Day in Tuvalu. Gospel Day wordt daar jaarlijks op de maandag na de tweede zondag in mei gevierd en markeert de komst van het christendom in de 19e eeuw op de Polynesische archipel in de Grote Oceaan. Dat vieren ze daar vandaag. Ja, hier in Nederland wordt verder niks gevierd, dus ik ging eens even over de grenzen kijken. En aan jou de vraag, welke track past erbij? Heb je een leuke gospel track? Even mailen, rudo@centraalplus.nl.

0: Afizam op Centraal Plus, 11:30. Goedemorgen. Zoe Levi, die ook mee gaat doen trouwens aan een nieuw seizoen. De beste zangers hoor je zo meteen. Sluit me in je armen. En The Weeknd, rockin' ook zo meteen aan het nieuws. Hier is Robert Beurse.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink.
3: De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:15 gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook een elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seidhofstraat in Leiden hebben donderdag €300.000 gewonnen bij de postcode loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er €25.000 gewonnen. De meeste bewoners speelden mee met 1 lot. Maar er was ook een stel dat met 2 loten meespeelt. Zij hebben €50.000 gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wiebar. De organisatoren laten zich inspireren door trends zoals early clubbing en sober clubbing. Tijdens de avond spelen muzikanten live muziek en krijgen bezoekers zelf invloed op wat er wordt gespeeld. De avond draait vooral om het samen dansen en plezier maken, zonder dat alcohol daar een grote rol in hoeft te spelen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials.
2: En dan nog het weer. Vandaag trekt er een klein laag drukgebied over de Noordzee. En dat zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag. En bereikt ons wat koudere lucht. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

The Weeknd en Rockin' en Zoe Levi sluit me in je armen, hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is 11:30 geweest. Goedemorgen, ik ben Rudo op deze Asoto Ototalalei, oftewel Gospel Day in Tuvalu. En de vraag aan jou was, welke gospeltrack zou je willen horen? Je mag me mailen altijd via rudo@centraalplus.nl als je een track weet bij de dag van vandaag. In dit geval ook weer leuke tracks binnengekregen. Ik kreeg er onder andere eentje binnen van Jasmijn. En die gaat voor deze gospeltrack van toch ook al best wel een tijdje geleden. Dit was namelijk een hit in het jaar 2000. Mary Mary, dit is Shackles. Oh.

Aso Otto Talalay. Ik vind het zo lekker om uit te spreken. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, maar het klinkt zo lekker. Aso Otto Talalay. Klinkt ook een beetje als een gerecht, vind je niet? Het is Centraal Plus op maandagochtend met Medusa. Dit is Don't Wanna Go Home.

0: Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek waar de 15-jarige Rosalie gisteren tijdens het hardlopen onwel werd en overleed, zijn bloemen neergelegd. Veel mensen zijn diep aangeslagen door haar plotselinge overlijden tijdens de halve marathon van de Leiden Marathon. Ze eren Rosalie met bloemen en kaarsen op de plek waar het gebeurde, de kruising van de Lage Rijndijk en de Herensingel in Leiden. IJsclub Voorschoten wil een combibaan. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat ze plannen hebben om op de buitenijsbaan een verharde skielerbaan aan te leggen, zodat er ook als het niet vriest gesport kan worden. Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst waar de plannen verder worden toegelicht. En de lente is de komende dagen ver te zoeken. Het wordt in de loop van de week steeds kouder. Met Hemelvaartsdag zakt de temperatuur zelfs tot onder de 10 graden. Een uitgebreide weersverwachting is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Het is wisselvallig, zon en bewolking en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt op tot 11 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Plus.
1: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek waar de 15-jarige Rosalie gisteren tijdens het hardlopen onwel werd en overleed, zijn bloemen neergelegd. Veel mensen zijn diep aangeslagen door haar plotselinge overlijden tijdens de halve marathon van de Leiden Marathon. Ze eren Rosalie met bloemen en kaarsen op de plek waar het gebeurde, de kruising van de Lage Rijndijk en de Herensingel in Leiden. IJsclub Voorschoten wil een combibaan. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat ze plannen hebben om op de buitenijsbaan een verharde skielerbaan aan te leggen, zodat er ook als het niet vriest gesport kan worden. Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst waar de plannen verder worden toegelicht. En de lente is de komende dagen ver te zoeken. Het wordt in de loop van de week steeds kouder. Met Hemelvaartsdag zakt de temperatuur zelfs tot onder de 10 graden. Een uitgebreide weersverwachting is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Het is wisselvallig, zon en bewolking en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt op tot 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: hear the same.
1: Centraal Plus.
2: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
3: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
5: Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden.

0: aanhouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow maandag 11 mei met Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is What I Want.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move. En Morgan Wallen met Tate McRae en What I Want. Die hoorde je aan het begin van de middagshow. Maandag, het is 11 mei en ik heet je bij deze van harte welkom. Ja, het is eigenlijk de eerste werkdag en eerste schooldag na de meivakantie. En dan deze week meteen een lekkere week, namelijk de week van Hemelvaartsdag. Betekent een kort weekje met aankomende donderdag sowieso voor iedereen weer een vrije dag. Ik ben bij je tot 6 uur, de middagshow met daarin een heleboel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat nieuws dat vind je natuurlijk ook terug online op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Zometeen van eigen bodem, Maan en Goldband, stiekem komt eraan. Eerst een X-Plus track, Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Maan, samen met Goldband, stiekem. En dat was eigenlijk voor het moment dat Maan een relatie had met Karel, bekend dus van de band Goldband. En daarvoor Jelly Roll en I'm Good. Het is Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En gisteren en eigenlijk ook vandaag staat in het teken van het overlijden van het 15-jarig meisje. Gisteren tijdens de marathon. Meisje afkomstig uit Oegstgeest, zit in Leiden op school, werkzaam in Oegstgeest. En inmiddels worden er op de plek waar zij om het leven is gekomen ook allemaal bloemen gelegd. Onder andere lag er zelfs een medaille bij. Zo'n medaille die je zou krijgen als je daadwerkelijk over de finish gaat lopen. Ja, echt een hele treurige aanblik eigenlijk. Echt een heel treurig gebeuren. Ik had vanmorgen ook eventjes burgemeester Peter Heikoop aan de telefoon. En ook hij zei, ja, dit was gewoon echt een in zwarte dag voor Leiden. Alle informatie, foto's en filmpjes, die vind je inmiddels ook allemaal terug op onze eigen website centraalplus.nl. Luna, pauze. Eerst tijd voor de plustrack van deze week. En die staat op naam van Calvin Harris en Jesse. Dit is Satisfy.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Maar het even een pauze.
1: Luna, pauze en de dikste tip voor de 30. Dat is de plus track en die staat deze week op naam van Calvin Harris en Jesse met Satisfy. En dit is bij Centraal Plus, Douwe Bob.

0: Stitches van Shawn Mendes en de nieuwste Douwe Bob. Die zat een paar weken geleden in New Music Friday en die hoorde je bij Centraal Plus. Onderweg naar het einde van de werkdag of het einde van de eerste schooldag na de vakantie. Ja, is toch altijd wel een klein beetje wennen. Het is deze week de week van hemelvaart. Belooft alleen niet echt een hele warme hemelvaartsdag te gaan worden. Sterker nog, de temperatuur die gaat ook flink omlaag de komende tijd. Maar vanaf aankomend weekend dan zien we in één keer weer een soort van golfbeweging in positieve zin. Want dan belooft het in ieder geval misschien wel boven de 20 graden uit te gaan komen. Zometeen de tv-update, ook Jason Derulo komt eraan. En I love it, I love it, I love it van Bella Kay. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Het gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jason Derulo, Nuka, Tempa Beat en Love Not War.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond staan we uiteraard stil bij het meisje van 15 afkomstig uit Oegstgeest dat gisteren om het leven is gekomen tijdens de marathon. Echt een vreselijke gebeurtenis. Wordt ook heel veel over gepraat op de social media. Inmiddels zijn er heel veel bloemen gelegd op de plek waar zij is komen te overlijden. Ligt er zelfs een medaille. En ik begreep zelfs dat haar schoolklas vandaag is langsgekomen. Ja, daar vanavond natuurlijk veel over op tv. Via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. En natuurlijk blikken we ook nog even terug. Afgelopen vrijdag de Vrijmibo met heel veel gasten in de studio bij Arne, Tijmen en John. En ook daar ga je nog een aantal fragmenten van terugzien op tv bij Centraal Plus. Mr. Rock'n'Roll, we gaan terug naar de Zero's met Amy McDonald. Eerst hoor je Milky en Meal Grab. Dit is Just The Way You Are.

Eigenlijk best wel zo'n lekker positief liedje toch voor de maandagmiddag. Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald en Milky daarvoor met Milk Grab en Just The Way You Are. En eigenlijk is dat weer een remake van een plaat van inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Alleen die is dan weer gehezen in een 2026 jasje. Purple Disco Machine, afkomstig uit Duitsland, en Beat of Your Heart komt eraan. Na Only Human, dit zijn de

Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Ja, het Kattencafé gaat stoppen. Het Kattencafé dat je terug kan vinden aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Na ruim 6 jaar verdwijnt er een markant gezicht uit die Leidse winkelstraat. En Chantal Velbrief. Zij stopt eind juni met haar geliefde Kattencafé Sophie. Op zich wel een bijzonder verhaal. Zij heet Chantal, het café heet Sophie. Is eigenlijk dan weer vernoemd naar haar eerste kat. En die had de naam Sophie. Nou, het besluit heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat zij graag zwanger wil worden. En dat zij eigenlijk het roer een beetje wil omgooien. En vanmorgen kwam ze daar ook alles vertellen in de ochtendshow bij Mark en Rabin. En dat complete gesprek dat vind je terug op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Dat Kattencafé kan je dus nog bezoeken tot eind juni van dit jaar. En daarna is het over en uit. Onderweg naar het laatste uur van de werkdag. De Centraal Plus middagshow staat aan. En deze man, die scoort echt hit na hit. Zijn naam Sambar. Dit is Undressed.

0: Radio5.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Met nu de nummer 1 uit de 30, Alex Warren. Centraal Plus. Dit is Fever Dream.

Alex Warren en Fever Dream, die hoorde je bij Centraal Plus. Maandag 11 mei, even over 4. Dat betekent het laatste uur van de werkdag is officieel ingegaan. En ik heb zometeen Niels Jansen in de studio samen met zangeres Katka. Er is een plaat uitgekomen, Niels afkomstig uit Leiden. Ja, tegenwoordig is hij ook les aan het geven en daar heeft hij een plaat uitgebracht. En daar komt hij zometeen alles over vertellen. Eerst eventjes het volgende nieuws uit Leiden. Een man is vanmiddag gewond geraakt tijdens het blussen van zijn eigen auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. En tijdens een bluspoging raakte hij ook nog gewond aan zijn hand. Uiteindelijk is ambulancepersoneel ter plaatse gekomen. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen. En de brandweer kwam ook ter plaatse om de auto te blussen. En die auto, nou, je kan het zien op de foto via de website centraalplus.nl, die is zwaar beschadigd geraakt. Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. Die ga je horen naar Clean Bandit en Anna Marie. Dit is Crybaby.

0: Jay-Z, Alicia Keys en Empire State of Mind. En ook Crybaby van Clean Bandit en Annemarie, die hoorde je bij Centraal Plus. Inmiddels Niels Jansen in de studio met Katka. Er is een liedje uitgekomen afgelopen week, Fading. En Niels Jansen, welkom allereerst eventjes.
1: Hallo, hallo.
0: Ik ben wel even benieuwd. Jij bent woonachtig, officieel in Leiden. Studeert aan het conservatorium. En wat is dan zeg maar hetgeen waarvan jij zegt, dit zou ik heel graag ooit als muzikant willen gaan bereiken?
1: Ja, gewoon mijn eigen artiestenproject opzetten. En dan in de vorm van dit nummer. Dus gewoon een beetje dit genre maken. Met heel veel vocalisten samenwerken. En ja, het liefst groot worden. Maar.
0: En heb je dan voorbeelden van artiesten? Mag nationaal, mag internationaal zijn. Waarvan jij nu zegt van, ja, dat is toch dan stiekem wel iemand die ik goed volg.
1: Ja, dan is het, ik denk wel Fred Again. Die vind ik echt heel gaaf. Ook gewoon hoe uniek en ja, samenhorig gevoel dat hij kan creëren. Dat is echt, vind ik heel gaaf.
0: Want dat conservatorium, hoe ben je daar dan ooit terecht bij gekomen? En heb je daarvoor ook wat met muziek gedaan? Of is die hobby eigenlijk later pas eigenlijk een beetje op jouw pad terecht gekomen?
1: Ja, het begon ooit toen ik 9 was. Echt lange tijd geleden. En ik ben bij het conservatorium terecht gekomen doordat ik gewoon online ging opzoeken naar elektronische opleidingen. En Haarlem staat bekend om een hele goede elektronische e-music opleiding te hebben. En toen ben ik daar gewoon bij een open dag mee geweest. Vond ik de sfeer heel leuk. Ingeschreven en toen was ik binnengekomen.
0: Ja, uiteindelijk toegelaten. Ook daar moet je volgens mij best nog wel je best voor doen.
1: Ja, heel erg.
0: Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
1: Ja, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Gewoon jezelf zijn. Belangrijk is dat je gewoon je passie uitstraalt. Dat je het leuk vindt om muziek te maken. En dat je ook een beetje een idee hebt van wat je wilt doen. En dat je een beetje realistisch toekomstbeeld hebt. Dat is heel belangrijk.
0: En als we dan even jouw referentielijstje erbij pakken. Wat heb jij inmiddels allemaal gedaan? Waar zouden we je van kunnen kennen?
1: Toen ik 10 of 11 was, ben ik op Sleutelstad ook al eens een keer geweest. Dat was ik nog bij de DJ-school. De DJ-school 071. Daar ken je me van. Ik heb best wel wat optredens gedaan in Leiden. Ook heel veel schoolfeesten van Rijnlands. Gewoon heel veel dingen. En ik heb ook wat tracks uitgebracht. Void en deze. En nu ga ik gewoon heel veel meer tracks uitbrengen. Ik probeer elke 6 weken een nieuwe track uit te brengen nu.
0: Oké. Dus, de lat ligt hoog.
1: Ja.
0: Maar gewoon veel uitbrengen, veel van jezelf laten horen. Ja. En binnen hoeveel tijd zeg maar, moet er dan een soort van landelijke bekendheid zijn gegenereerd?
1: Je kan wel gaan plannen, maar dat weet je toch nooit. Want je hebt wel gewoon iets moeten gaan lopen. Dit is wel een goed begin dat dit gaat lopen. Maar ja. Dat is lastig te zeggen wanneer dat begint.
0: Maar durf je niet voor jezelf te zeggen van oké, over exact een jaar, als het 11 mei is 2027, dan moeten we hier of daar staan?
1: Je kan dat altijd zeggen, maar of dat gaat gebeuren, weet je niet. Het zal wel leuk zijn als je over een jaar, dat je wel echt gewoon op Spotify wel steady luisteraars hebt. Dat zou gaaf zijn, dat je een kleine fanbase hebt. Maar je kan niet verwachten dat als je nu zegt, ja, over een jaar wil ik 1 miljoen luisteraars hebben, dat gebeurt. En dat is niet realistisch per se.
0: Gewoon rustig aan en kijken wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Hey, nou heb je vandaag ook iemand meegenomen. En je hebt haar leren kennen op het conservatorium. Dan heb ik het over Katka.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, eigenlijk dat is de artiestennaam. Maar ik heet Jenna.
0: En waar komt dan Katka vandaan?
2: Ja, dat is mijn derde naam. Dus ik dacht, dit project dat we nu samen, dit nummer wat we samen hebben gemaakt, staat iets verder van mij af ook qua genre. Het is een beetje een mengeling van wat wij eigenlijk doen los van elkaar. En toen dacht ik, oké, nou, wat is iets wat verder van mij afstaat, dat is mijn derde naam in plaats van mijn eerste naam.
0: In welk hokje kan ik jou dan het beste gaan plaatsen qua sound, qua stijl?
2: Normaal gesproken maak ik een beetje nederpopmuziek. Dus denk een beetje in de hoek van Bente, Vrouwtje, Pommelien. Daar zit het. Maar ik heb vroeger ook wel veel Engelse muziek gemaakt. En dat was niet echt een genre, dat was meer gewoon op mijn gitaar, een beetje akoestisch, wat pingelen. En nu vind ik het leuk dat ik dat dan alsnog een beetje tot uiting kan laten komen bij dit soort projecten.
0: En waar komt dan die muzikale klik tussen jullie twee vandaan? Want jullie hebben elkaar gevonden op dat conservatorium en toen.
1: Ja, bij mij is het gewoon de uitstraling van iemand heel belangrijk. De eerste keer dat ik Jenna ontmoette was op Summercamp. Het conservatorium organiseert elk jaar een Summercamp. Ga je helemaal los, heel veel bier drinken, dat soort dingen.
0: Ja.
2: En lekker mensen leren kennen ook. Vooral je eerste jaar is dat dan ook heel leuk.
0: Is wel meteen gezellig.
2: Precies, dan zie je iedereen. En dan voordat school echt begint, dan ken je al een paar mensen. Dus dan ben je niet helemaal een vreemde daar.
0: Ja, precies, een soort van ontgroening, maar dan net wat netter volgens mij.
2: Ja, precies.
1: En het is ook zo van alle jaren samen. De eerste, tweede, derde, vierde zijn er allemaal. Dus het is niet soort van elk jaar laag dat samen zijn. Het is gewoon iedereen is met elkaar.
2: Oh ja. Start.
0: Uiteindelijk toch samen gaan werken. Ja. Elkaar gevonden in de studio. En wanneer dachten jullie, oké, dan moet er ook daadwerkelijk een plaat uit gaan komen?
2: Eigenlijk de eerste keer dat we zijn gaan zitten, hadden we echt al een eerste verse en een refreintje staan, zeg maar. Dus er stond al best wel wat. Ja. En dat was ook al een heel leuk opzetje, want jij kwam aan met een gitaarlijntje en een intro. En toen zei je van, nou, vind jij het leuk om hier iets overheen te schrijven en te zingen? En toen hadden we dus al best wel wat. En toen zei hij van, nou, dit vind ik echt heel vet, dus zullen we gewoon snel even een nieuwe datum inplannen om gewoon meer te schrijven? En toen denk ik, na 3-4 sessies,
1: zoiets,
2: hebben we alles wel opgenomen. En toen was het van jouw kant heel veel knutselwerk.
1: Ja, even afmaken.
2: Mooie dingetjes toevoegen. En toen stond het wel.
0: Ja. En toen is Fading officieel geboren. Ja. Liedje is inmiddels ook overal te streamen, is te downloaden. Waar gaat de plaat over en wat zijn de eerste reacties?
1: Jij het ook goed?
2: Vertel jij eerst maar, dan vul ik aan.
1: Fading gaat over je fading childhood. Dat was eerst de oorspronkelijke titel. En dat gaat over dat de kindertijd voorbij is. Wij zijn namelijk nu allebei, ik ben 20, jij bent ook 20 voor mij?
2: 19.
1: Jij bent nog iets jonger.
0: Ja, dan begint in één keer het serieuze leven.
1: Ja, precies. En toen zijn we gewoon daarover gaan schrijven van onze kindertijd voorbij. Maar ook wel weer op een het is oké manier. Dus niet dat het...
2: Dat je het omarmt en dat je het probeert wel een soort van de leuke en de positieve kanten daarvan een beetje mee te dragen, zeg maar.
0: En wat is dan hetgeen dat jullie aan die kindertijd het meest missen? En wat is het leukste aan, noem het even, volwassen zijn?
2: Ik denk, wat leuk is als je kind bent, is wat we ook wel benadrukken in het nummer. Een beetje dat onbevangen zijn en heel erg plezier zien in alles. En alles voelt een soort van kleurrijker. Of, dat idee heb je tenminste vaak bij als je als kind lekker aan het spelen bent of dat soort dingen doet. Ik denk dat is wat wij proberen te benadrukken in het nummer. En als je volwassen bent, ik ervaar een stukje. Ja, ik vind het gewoon fijn dat ik volwassener word en dat ik meer die vrijheid heb om zelf keuzes te maken. En dat ik gaandeweg dingen heb geleerd, waardoor ik dat nu allemaal zelf gewoon kan. Dat vind ik wel een fijn idee.
0: Eigenlijk een liedje met een hele mooie boodschap. Wat zijn de eerste reacties achter de plaat?
1: Ja, gaat best goed eigenlijk. We hebben op het consortium ook, omdat iedereen daar heel veel van muziek bezig is, heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gehoord. Het is ook een track die ik heb best wel lange tijd niet meer gereleased. En ik vind hem best wel goed gaan nu eigenlijk. Het is jouw eerste track.
2: Ja, mijn eerste track.
0: Spannend.
1: Ja. Ja.
0: Maar betekent dat dan ook dat jullie een cijfer krijgen? Of hoe gaat dat dan op het conservatorium?
1: Nee, dit is gewoon een project helemaal voor jezelf. Op het conservatorium is echt meer ook ter ondersteuning van je eigen artiestenproject.
2: Ja.
0: Eigenlijk een stukje ontwikkeling. En dan zorgen dat er bekendheid gegenereerd gaat worden.
1: Ja, ze leren je daar gewoon heel veel. Maar als je zelf groter worden, moet je dat ook echt zelf doen. Ja.
0: Op eigen benen staan. Ja. Dat hoort dan ook weer bij volwassen zijn, toch? Dat is dan ook alweer een dingetje.
1: Ja.
0: Hey, het liedje gaan we draaien. Ben ik nog wel even nieuwsgierig. Deze plaat is uitgekomen. Een samenwerking tussen jullie twee. Eenmalig? Of zeggen jullie, dit bevalt wel. Er gaat meer aankomen.
2: Gaat wel meer aankomen.
1: Ja, heel veel. Ja. Er staat nu nog niks op de plank, maar dat komt nog wel.
2: Zeker.
0: En is er een website of is er een social media waar jullie veel actief op zijn en waar er veel op gepost wordt?
1: Ja, Niels Jansen Music. Dat is ook mijn website. Ook mijn Instagram, ook mijn TikTok.
2: Ja, en voor mij is het jenna.swoboda. Het is een hele mond vol, maar Jenna YENNA. Maar dat is, dan vind je hem wel.
0: Wij gaan jullie in de gaten houden. Ik ben heel erg benieuwd wat Fading gaat doen. En wat we in de nabije toekomst allemaal voor jullie te horen gaan krijgen.
1: Ja. Nou, bedankt.
0: De eerste keer op de radio bij Centraal Plus in de middagshow. Het zijn Niels Jansen en Katka. Dit is Fading.

0: Armin van Buuren, Bill & Ted en JC Stewart met Come Around Again. En daarvoor de allereerste keer op de radio bij Centraal Plus. Niels Jansen en Katka met Fading. En beide zitten ze op het conservatorium. Niels komt dan weer uit Leiden. En Katka die komt uit Amstelveen. En Fading is de eerste officiële samenwerking. En daar kwamen ze net alles over vertellen in de middagshow van Centraal Plus. Zometeen heb ik een update van de poll van deze week. En vanmorgen heb ik burgemeester Peter Heekoop gesproken. Uiteraard over dat tragische incident. Dat meisje van 15, dat is overleden tijdens de marathon. En dat gesprek, dat ga ik je zometeen ook laten horen. Ook Topic komt eraan met Fireboy DML en Nico Santos. Body naar Robert Beursen, weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbelfeest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren en dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig, zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het langzaam maar zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging van een kwartier. En de A20 hoeft richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Topic, Fireboy DML en Nico Santos met Body. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En deze verse poll die kan je sinds afgelopen vrijdagavond weer terugvinden via onze eigen website en nieuwsapp. En hij luidt als volgt. In Leiderdorp en Voorschoten mogen inwoners meedenken over het coalitieakkoord. Nou, wat vind jij daarvan? Fijn dat inwoners mogen meedenken, dat zegt momenteel 65%. Niet nodig, daar is de politiek voor, dat vindt 21%. En 14% heeft zoiets van, oh, dat interesseert mij eigenlijk weinig. Ja, op zich is het natuurlijk best wel fijn. Verkiezingen inmiddels halverwege maart geweest, bijna 2 maanden geleden. Ja, dan is het op zich wel fijn als dan natuurlijk ook de inwoners een klein beetje wat inspraak mogen hebben over wat ze nou wel en wat ze nou niet moeten gaan doen. Ik ben benieuwd, aankomende vrijdag met Joyce de uitslag om 7 uur in het weekoverzicht. En stemmen kan je doen via onze app en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En wil je nou meer politiek nieuws? Dat kan je natuurlijk ook weer terugvinden op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Afgelopen week mee vakantie. En ik denk eigenlijk dat vanaf deze week wel weer de politiek op volle toeren gaat draaien. Alhoewel, aankomende donderdag, dan is het Hemelvaartsdag, is dan weer een vrije dag. Dus een soort van half weekje, dat kunnen we deze week gaan verwachten. Fleming onderweg met Meteor naar Harry Styles, American Girls.

0: Fleming Meteor niet nodig en American Girls van Harry Styles. Gisteren de marathon van Leiden en natuurlijk het vreselijke nieuws van de 15-jarige Rosalie, afkomstig uit Oegstgeest. Zij is komen te overlijden. Ja, echt een flinke klap voor de organisatie, voor de stad en iedereen die dat mee heeft gemaakt. En met name natuurlijk ook voor haar naasten. Vanmorgen heb ik een gesprek gehad met burgemeester Peter Heikoop van Leiden. En ik vroeg de burgemeester onder andere, wat betekent dit voor u en voor de stad?
1: Ja, het was gisteren een zwarte dag. Het is het nieuws, dat heeft ons allemaal enorm geraakt. Het is ontstellend verdrietig als een meisje van 15 onwel wordt en de hulpdiensten haar niet hebben kunnen redden. En als vader raakt het me, als hardloper raakt het me, als burgemeester van deze stad raakt het me. Ja, en mijn gedachten gaan uit naar de ouders. De ouders die gisteren in Leiden op hun dochter wachten en die kwam niet. En dat is heel verdrietig.
0: Ja, als we even gaan kijken naar wat er nou gisteren precies gebeurd is. Er is heel veel hulpverlening op de been gekomen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben dit natuurlijk allemaal zien gebeuren. Wat gebeurt daarmee en hoe is dan die afwikkeling?
1: Nou ja, er komt nog een uitgebreidere evaluatie sowieso van het hele evenement. Maar gisteren hebben we al wel met de hulpdiensten gezeten. En we hebben allemaal wel gelukkig kunnen zien dat de hulpdiensten heel snel ter plaatse waren. De ambulances waren waren er gelijk. Er was ook mobiele teams met de bikes. Politie was er gelijk bij. Dus ze hebben gelijk gedaan wat ze konden. Er is een scherm neergezet. Maar voordat het scherm er stond, hebben nog wel enkele honderden lopers haar zien liggen. Dus dat heeft een enorme impact. En al heel snel ging ook rond van, hé, wat is daar gebeurd? Dat zag er vreselijk uit. En ik roep ook zeker op mensen die hiermee zitten. Neem contact op met slachtofferhulp. Er is de hulp beschikbaar om erover te praten. En tegelijkertijd moeten we nu even afwachten hoe dit verder gaat. Dan gaan we dat gewoon goed laten nog evalueren. En dan weten we misschien ook iets meer over de toedracht van het overlijden. Want het is niet goed om daarover te speculeren. Het is vooral heel verdrietig.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon een vreselijk drama wat zich heeft afgespeeld. De 10 kilometer en de kinderloop zijn ook uiteindelijk afgelast. Ik denk dat de organisatie hier een juiste keuze heeft gemaakt, toch?
1: Zeker. Toen ik had zelf ook meegelopen en toen ik binnenkwam, hoorde ik het nieuws en toen hebben we ook met elkaar wel gezeten van hoe gaan we hiermee verder. Omdat zeker aan het begin nog veel onduidelijk was. En complimenten voor de organisatie. Die hebben de goede keuzes gemaakt. Sowieso vind ik dat de Leiden Marathon altijd op een hele goede manier wordt georganiseerd door heel veel betrokken vrijwilligers. Dus ook voor hen is het een groot drama. En het staat ze goed dat ze hierin verantwoordelijkheid hebben genomen. En het enorme teleurstelling voor de duizenden lopers die al klaar stonden voor de 10 kilometer. Maar daar was heel veel begrip ook voor het feit dat dit niet kon doorgaan. Ook uit piëteit voor de nabestaanden.
0: Nou gaat er binnenkort een evaluatie aankomen. Dit meisje was 15. De grote vraag is eigenlijk, had zij mee mogen lopen?
1: Nou, de Leiden Marathon heeft zelf als criterium dat je minstens 16 jaar moet zijn. Maar goed, dat systeem is niet helemaal waterdicht. Dat lukt ook niet met bijna 24.000 deelnemers. Hoe dit allemaal precies gegaan is, dat gaan we later nog goed bekijken. Het belangrijkste nu is dat we om de ouders heen gestaan en de nabestaanden, dat het heel verdrietig is. Het is een hele intensieve inspanning. Tegelijkertijd weten we gewoon echt niet wat hier de toedracht is geweest. Want het is vooral gewoon heel verdrietig.
0: Is er contact geweest met de naaste familie van het meisje?
1: Zeker, daar is vanuit de hulpdienst contact mee geweest. En dat, u kunt zich voorstellen hoe zij zich voelen.
0: Ja, enorm tragisch allemaal. Als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld volgend jaar. Is het nog te vroeg om te gaan speculeren. Maar betekent dat er misschien wel dingen veranderd moeten gaan worden? Ook in hoe mensen zich kunnen inschrijven en mee kunnen gaan doen?
1: Nou ja, na elke editie kijken we met elkaar hoe het gelopen is. En ook een evaluatie vanuit de hulpdiensten. Gisteravond werd ik ook al gebeld door de directeur van de gezondheidsdienst Hecht. Hebben we hierover gesproken, maar ook al over het algehele verloop. En eigenlijk is de omstandigheden waren in die zin goed om te lopen. Dus de druk op de hulpdiensten waren beperkt. Ja, waar het gaat over de leeftijd, de inschrijving. Daar moet goed over gesproken worden. Is ook al de organisatie zelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet alles helemaal kan uitsluiten. Dat je soms ook moet accepteren dat mensen zich misschien inschrijven op een andere geboortedatum of dat tickets worden doorverkocht. En En dat ga je niet helemaal waterdicht krijgen, denk ik. Of het wordt zo'n enorm bureaucratisch proces, wat ook weer de nodige nadelen heeft. Maar goed, dat is vooral in de organisatie. Als er dat gevraagd wordt, denken we vanuit de gemeente graag mee. Maar daar moeten ze gewoon vooral goed met elkaar over spreken en over nadenken. Er zijn voor- en nadelen aan.
0: En dan voor directe omstanders of misschien wel lopers die hebben meegelopen en deze tragedie hebben gezien. Is er slachtofferhulp beschikbaar of is er een ander team dat voor ze klaarstaat?
1: Zeker. Nee, slachtofferhulp is beschikbaar. En er is ook al contact gelegd met de school waar het meisje naartoe ging. Ook daar wordt hulp aangeboden. Dus op die manier is er zeker aandacht voor. En mochten mensen zich nog willen melden, dan kan dat natuurlijk.
0: Burgemeester Peter Heikoop van Leiden, dank voor de toelichting en heel veel sterkte.
1: Jo, dankjewel. Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

zegt ongekend, wat een beuker is dit. Another in 45 Ultra en Talk to You. En die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 5 uur geworden is. En dat betekent even na 5 de nieuwsupdate. En dan ga ik je bij je praten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik Chesto met Eva.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid.

0: De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: Einde van de werkdag met Risk It All van Bruno Mars.
3: Centraal Plus.
4: Eerst Jean-Paul en Dua Lipa.

0: Hij staat genoteerd in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor hoorde je No Lie van Jean-Paul en Dua Lipa.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Hé, dat was hem weer.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: De maandagwerkdag die is ten einde, onderweg naar Hemelvaartsdag. Dat betekent nog 2 dagen te gaan. En als je hem om zou rekenen, dan zou je ook kunnen zeggen... Oké, dit was de woensdag. Dan hebben we morgen de donderdag. En dan voelt woensdag eigenlijk een beetje aan als de vrijdag. En dat is dan op zich wel weer lekker. Want daarna begint dat lange weekend. Veel mensen die naar de camping gaan... Even lekker een weekendje weg. Stedentripje, ook wel populair tijdens deze dagen. En ja, die vrijdag. Aan de ene kant is het een werkdag. Aan de andere kant voor heel veel mensen ook wel een dagje... waarop ze dan dus gewoon een extra vrije dag opnemen. Het is de middagshow van Centraal Plus met zometeen de nieuwsupdate... en ook muziek van Pink. Trustfall komt eraan. Naar Robin Schulz en Kiddo. Dit is All We Got.

0: Pink, Trustfall. En All We Got van Robin Schulz en Kiddo.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Laten we even kijken wat houdt de regio vandaag allemaal bezig. Nou ja, sowieso natuurlijk het 15-jarige meisje dat gisteren is overleden. Gebeurde tijdens de marathon. Zij deed mee met de halve marathon. En op 4 kilometer voor de finish is het helemaal fout gegaan. Ja, er wordt heel veel over gepraat, heel veel over geschreven. Inmiddels zijn er heel veel bloemen gebracht. En is eigenlijk iedereen een beetje verslagen. Ik heb daar ook een gesprek over gehad vanmorgen met burgemeester Peter Heikoop van Leiden. En dat gesprek vind je onder andere ook terug op onze eigen website centraalplus.nl. Daarnaast ook nog ander nieuws vandaag op maandag 11 mei. Onder andere de gemeente Voorschoten, officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. Het Kattencafé, dat is Kattencafé Sophie, gaat sluiten. Werd vanmorgen duidelijk in de ochtendshow van Centraal Plus. En vroege vogels gezocht, douwtrappen door de polder bij Festival Onderuit. Dat gaat binnenkort weer plaatsvinden. Ook daar kan je meer over terugvinden. Thema van Leiden's Ontzet dit jaar is bekend. Ook daar meer over op onze eigen website centraalplus.nl. En opnieuw brand in oude garagebox aan de Halleweg in Leiden. De foto's en een toch wel flinke zwarte rookpluim via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl.

0: Post Malone, Chemical. En ook Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. En dat liedje staat een beetje op de afgrond van de 30. Voor de tweede week stond dit plaatje namelijk op nummer 30 in de hitlijst. En aankomende zaterdag een nieuwe hitlijst tussen 5 en 7 met Erwin. En daarin onder andere ook weer de bekendmaking van de nieuwe plustrack. En die staat deze week op naam van Calvin Harris. Zometeen gaan wij het hebben over een bijzondere onthulling van een plaquette. Ook Maroon 5 komt eraan en zij hoort bij mij, Kris Kros Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbelfeest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits. Voor de maandag is zelf ietsje drukker dan gebruikelijk. Weinig bijzonderheden, dus het zijn vooral veel dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en Houten gebeurde ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker in Criss Cross Amsterdam. Ja, eigenlijk wel een verrassende combinatie die met Jan Smit en Frans Bauer is ook plustrack geweest. Zij hoort bij mij. Het is de middagshow en in 2026, dit jaar, bestaat de Stadsgehoorzaal maar liefst 200 jaar. Gaat groots gevierd worden en onder andere doen ze dat met een plaquette. Luister mee.
1: Het is een pre-onthulling van een kunstwerk wat de 3 oktobervereniging aanbiedt aan de Stadsgehoorzaal. Het is al bijna af, het ligt boven. Maar het kan nog niet af dat het aan de muur kan worden gehangen. We hebben een preview gehad en dat willen we doen aan vooravond van onze vergadering.
2: Het zijn tegelmozaïeken die helemaal met de hand gemaakt zijn, waarin dus heel veel symboliek van de stad en van de 3 oktobervereniging terug te vinden zijn. Je ziet een kleine kermis helemaal erin gemaakt. Dansende mensen, Leiden, huisjes en eigenlijk allerlei symbolen die iets vertellen over de stad.
1: Hierboven in de Breezaal van de Stadsgehoorzaal zijn wij op 13 mei 1886 opgericht. En dat is heel bijzonder dat die 2-jarigen elkaar met hun jubilea, 140 jaar en 200 jaar, ontmoeten.
2: En dit kunstwerk is een bekroning op die vriendschap.
3: Is dit een permanent plakkaat of is dit een plakkaat wat alleen tijdens het jubileumjaar hier te zien zal zijn?
1: Nee, dit is echt een permanent plakkaat. Permanent kunstwerk wat we hebben gegeven, gemaakt door jonge Leidse kunstenaars. Bedoeld hierom voor de eeuwigheid te hangen en om de verbondenheid tussen deze instituten ook duidelijk iedereen te maken en alle lijnaars.
3: En nu de ledenvergadering in de Stadsgehoorzaal, dat is niet per ongeluk, denk ik.
1: Nou, het is inderdaad niet per ongeluk. Dat hebben we wel bus gedaan om even na 140 jaar hier weer terug te zijn op onze geboortegrond.

0: mee.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love en Save Your Tears van The Weeknd. Einde van de middagshow voor maandag 11 mei. Morgen vanaf 3 uur een gloednieuwe. En wil jij je tot die tijd op de hoogte blijven? Dat kan natuurlijk onder andere via Centraal Plus op tv, via onze nieuwsapp die je kan downloaden en via de website centraalplus.nl. Voor nu, maak er een fijne avond van. En dit zijn de zomerse klanken en die hebben we nodig deze week van CNCO, Reggaeton Lento. Boy, I can see.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de wereld

0: Gezondheidsorganisatie bevestigt. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files, maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmaden en Den Haag Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbelfeest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig, zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het westen van het land. Wat opvalt op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Noord een kleine 10 minuten vertraging. A20 Klonend richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En er staat zo'n 6 kilometer file. En tenslotte geldt dat ook voor de A20 in de andere richting. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Meegens met het NOS Journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao.

0: Pauw, hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig, zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: like wildflowers. Oh, with the demons of change.
1: Dit is Centraal Plus, ook via DAB+.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Alderwegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Short.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het handhaven.

0: komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22.

hebben. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO... en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing... waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt... door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het BBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam... kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast... omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.